Mogen deze heilige ochtend onze leven vullen met vrede, evenwicht en een geest van dienstbaarheid. Wanneer uw gedachten, wanneer onze gedachten vervuld zijn met de naam van Hari. Wanneer onze gedachten vervuld zijn met de naam Hari, van Hari, met de naam van Hari, en uw daden vervuld zijn met de Heer, wordt elke dag een feest. Dan is elke dag een feest.

worden opgelost door de kracht van het gebed. Elk probleem in de wereld kan worden opgelost door de kracht van het gebed. Het is het enige wat nodig is, is toegewijd en volhardend bidden. Het enige wat nodig is, is toegewijd en volhardend bidden. Je geht ab, sabi ke liye ki sab.

0: प्रोग्राम भक्ति माला प्रोग्राम जिसमें हम गोटा लगाए हैं, देने सुनने के लिए आपको धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए शिविका शांत की प्यार भरे नमस्कार।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.
0: सुनेवालो एक बहुत संगीत यानी एक बहुत सुंदर संगीत चुनकर हम रखे हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वो हमसे खफा है।

0: तो आया तेरी याद गली में आज चांद निकला। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में, फ्रॉम द मूवी सखम से हमने पेश किए हैं ये है
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: अभी आप सुन रहे थे मर जानी मर जानी मर जानी।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537323247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Over hum pesh karte hain aap sabhi ke waaste, chaliye milkar sunte hain.

0: قرآن درام سود وکالت کا کام کرتا ہے جب بھی آپ کو ایک بڑھیا وکیل کے ضروری پر گیا ہے
1: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaatsing en jeugd Strafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hemelstaan Radio. Radio Faro.
4: Digitale radio. Wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: एक बहुत सुंदर सा गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी जैसी करनी वैसी भरनी आप सुनेंगे जो बोएगा वही पाएगा

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag op deze mooie, toch nog altijd warme, hete maandagmiddag van 29 juni 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was een behoorlijke hete weekend. Ook de nachten waren heet. Maar ik neem aan dat nu de hitte een beetje is gaan verminderen. We hebben vanavond een hete avond met een hete voetbalwedstrijd waarop ik later terugkom. Hier is het nieuws van vandaag, maandag 29 juni. Kijken, ja, hier. Een Zheng van PL wil belastingvrije som fors verhogen en pleit voor vrijhandelszone. Assembleelid Xiao Bao Zheng van de PL heeft tijdens de behandeling van de begroting voorgesteld de belastingvrije som aanzienlijk te verhogen om de koopkracht van werknemers te versterken. Daarnaast pleitte hij voor de ontwikkeling van vrijhandelszones en een verlaging van invoerrechten om Suriname aantrekkelijker te maken voor investeerders en internationale handel. Volgens Zheng is de koopkracht van burgers de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan door de inflatie. Om werknemers meer financiële ruimte te geven, stelde Zheng voor de belastingvrije som te verhogen van 9.000 naar 30.000 SD per maand. De belastingvrije som van 9.000 naar 30.000 SD per maand. Als de financiële situatie van de overheid het toelaat, zou volgens hem zelfs een belastingvrije som van 50.000 SD overwogen kunnen worden. Het PL-assembleelid becijferde dat een belastingvrije som van 30.000 SD werknemers ongeveer 1890 SD per maand extra aan besteedbaar inkomen zou opleveren. Dat geld kan volgens hem direct bijdragen aan een verbetering van de koopkracht en tegelijkertijd de binnenlandse economie stimuleren. Zheng stelde dat Suriname zijn belastingbeleid beter kan afstemmen op economische groei. Volgens hem moet de overheid minder afhankelijk worden van belastingen op arbeid en invoer en meer inzetten op een enorme economie die investeringen en ondernemerschap stimuleert. In dat verband pleit hij ook voor de oprichting van vrijhandelszones en vrijhavens. Volgens Zheng hebben landen als Singapore, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten laten zien dat dergelijke economische zones buitenlandse investeringen kunnen aantrekken, de logistieke sector versterken en nieuwe werkgelegenheid creëren. Met het oog op de verwachte ontwikkeling van de olie- en gassector vindt Zheng dat Suriname zich moet positioneren als een regionaal handels- en logistiek centrum. Dat vraagt volgens hem moderne infrastructuur, een aantrekkelijk investeringsklimaat en minder handelsbelemmeringen. Verder sprak hij zich uit voor een geleidelijke verlaging van invoerrechten. Volgens Zheng kan Suriname op termijn minder afhankelijk worden van importheffingen als de economie wordt verbreed en nieuwe economische activiteiten worden ontwikkeld. Het assembleelid benadrukte dat de komende jaren bepalend zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens Zheng moet het land de kansen die de olie- en gasindustrie biedt benutten om ook andere sectoren duurzaam te ontwikkelen en de welvaart voor de bevolking te vergroten. De behandeling van de begroting wordt vandaag voortgezet. Dan komt de regering in de tweede ronde aan het woord. Kijk, Zheng heeft gelijk. Maar laat men de belastingen op de goudsector, de belastingen in de goudsector, op de goudsector, de belastingen bij goudhandel, laat men die eerst aanpakken. Laat men die verhogen. Daar zit veel, veel in. Het hoeven niet op oil en gas te wachten. Bij de belastingen op de goudsector valt er veel te halen. Maar natuurlijk gaat men niet doen als men een coalitiepartner heeft als Ronnie Brunswijk, die vele vierkante hectare aan goudvelden heeft. U weet toch, toen Twan Huis was gegaan en een documentaire heeft gemaakt, toen Ronnie Brunswijk vicepresident was in de regering Santokki, hebben ze uitgezocht en toen hebben ze Santokki mee geconfronteerd. Je vicepresident, die had toch moeten afzien van een eigen verdienste. Maar die man heeft nog zoveel voetbalvelden aan goud winning. En ja, het slappe, dat vind ik jammer van Santoki. Het slappe antwoord van Santoki, oh, is dat zo? Dat zullen we laten onderzoeken. Het is nooit onderzocht. Want Santoki, hij is nu overleden. Maar ik zeg het, want ik heb hem keer op keer gezegd. Santoki was bang als hij daar maatregelen op zou treffen. Belastinginning zou plaatsen. Hij is zijn coalitiegenoot. Brunswijk zou verliezen. Hij zou dan ook zijn Hindoestaanse, favorieten, zijn Hindoestaanse geldverschaffers, zou hij dan ook verliezen, want die hebben ook vele goudconcessies. En daar was hij bang voor. U herinnert zich nog dat in de DNA een wetsvoorstel was aangenomen om belasting op goud te verhogen van 3 naar 5%. Santoki heeft geweigerd onder het mom van ja, de belasting is nog niet in place om het te innen. Maar tegelijkertijd dat de belasting niet in place was om het te innen, was de belasting wel in place om het geld dat de regering Santoki verhoogd van mensen die naar het buitenland willen gaan. En daarvoor hadden ze hun papieren moeten valideren bij de Surinaamse regering. Dat kostte vroeger 250 SD. Die hebben ze verhoogd naar 1000 of 25.000 SD. Daar was de belasting wel in place voor om dat te innen. Het is toch een kromme redenering. Spijt me, Santoki is al overleden. Ik heb hem keer op keer daarover aangevoerd. Daar viel geld uit te halen. En deze regering, hetzelfde, één pot nat. Bang om de belastingen op de goudsector, in de goudsector te verhogen. Want zijn bang hun coalitiegenoot Brunswijk te verliezen. Dus poer roeko weer roeko. Zo gaat het land slecht en blijft het land slecht gaan. Tot zover een bericht uit het Taarnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

CNA-leden uit Westen vragen impuls voor landbouw, wegen en visserij. Assembleeleden uit Coroni en Ikeri hebben tijdens de begrotingsbehandeling gepleit voor extra investeringen in landbouw, infrastructuur, drinkwatervoorziening en visserij. Zij waarschuwden dat de ontwikkeling van deze districten achterblijft en riepen de regering op de economische potentie van de regio beter te benutten. Namens Coroni schetste assembleelid Leroy Dorson, NDP, een zorgwekkend beeld van de landbouwsector. Volgens hem is er in het district nog slechts één actieve rijstboer over, terwijl Coroni vroeger bekend stond als een belangrijk landbouwgebied. Hij pleitte, dus een Dorson, Leroy Dorson, pleitte voor maatregelen om de rijst- en kokossector nieuw leven in te blazen en landbouwgronden beter te ontsluiten. Dorson vroeg ook de aandacht voor de slechte staat van de Oost-West-verbinding, wateroverlast en de noodzaak om jongeren opnieuw voor de landbouw te interesseren. Ook vroeg Dorson de regering om meer transparantie over de uitgifte van gronden in Coroni. Assembleelid Rawin Ragunandan van de VAP uit Nikeri wees onder meer op de problemen met de drinkwatervoorziening, de behoefte aan een moderne aanlegstijger voor vissers en de aanpak van de vuilstortplaats aan de HD Soekoeweg. Ook noemde Rawin Ragunandan de situatie rond de Henaarbrug die volgens hem dringend aandacht verdient. Tijdens het debat werd vanuit verschillende fracties benadrukt dat het westen van het land over veel economische mogelijkheden beschikt, maar dat daarvoor betere infrastructuur en gerichte investeringen noodzakelijk zijn. De assembleeleden riepen de regering op de ontwikkeling van landbouw, visserij en regionale voorzieningen nadrukkelijk mee te nemen in de verdere uitvoering van de begroting. Dit was een artikel uit Stanus en ik geef de assembleeleden gelijk, welke partij ze ook zijn. Als er potentie is in het westen van het land, buit die potentie uit. Je concentreert je maar op oil en gas. Dat duurt nog 4-5 jaar voordat het ontwikkeld is. En als je het gaat ontwikkelen, de vraag is, hoe ga je het ontwikkelen? Ga het eerlijk aan toe gaan. Terwijl als je investeert, begint te investeren met een beetje geld die je hebt. Je haalt uit belastingopbrengst uit de goudsector. Als je dat begint te investeren in het westen van het land, landbouw, veeteelt in het westen van het land, kan je nog veel halen voor de economie, voor de financiën, voor oil en gas gaat toeslaan. Tot zover, om er goed te staan, dus voorzien van mijn commentaar.

dan komt er een artikel. Het is wel een lang artikel, even kijken. Ja, het is een lang artikel, maar ik zal het nog even voorlezen. Het gaat over de investeringswet. Investeringswet meer dan lokmiddelkapitaal. Gebruik olie als motor voor bredere ontwikkeling. De concept investeringswet en de concept wet Suriname, Investment and Trade Agency, CITA, vormen een belangrijke stap in de modernisering van het Surinaamse investeringsbeleid. Toch dreigt Suriname volgens de nieuwe beleidsanalyse een historische kans mis te lopen als de wetgeving zich uitsluitend richt op het aantrekken van investeerders. De echte uitdaging is volgens de auteur niet hoeveel investeringen het land weet binnen te halen, maar hoe die investeringen worden omgezet in duurzame economische ontwikkeling, innovatie en een sterker Surinaams bedrijfsleven. Dat stelt Vincent Roep in de 72 pagina's tellende beleidsanalyse investeren in duurzame ontwikkeling, waarin hij beide wetsvoorstellen beoordeelt aan de hand van internationale ervaringen en ontwikkelingsmodellen. De analyse verschijnt op een moment waarop Suriname zich voorbereidt op de verwachte toestroom van miljarden investeringen in de offshore olie- en gassector. Volgens de auteur maakt juist de ontwikkeling van noodzakelijk om verder te kijken dan alleen een aantrekkelijk investeringsklimaat, aldus Vincent Roep. De analyse concludeert dat de wetsvoorstellen een degelijk juridisch fundament leggen. Ze vergroten de rechtszekerheid voor investeerders, moderniseren het investeringsbeleid en voorzien in de oprichting van één centraal investerings- en handelsagentschap, de Suriname Investment and Trade Agency, CITA. Ook is positief dat zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders onder de wet vallen en dat wordt aangesloten bij internationaal aanvaarde uitgangspunten voor moderne investeringsbeleid. Volgens Vincent Roep is daarmee echter nog niet gegarandeerd dat Suriname er als samenleving beter van wordt. Internationale ervaringen laten zien dat landen met grote natuurlijke rijkdommen lang niet altijd duurzame welvaart creëren. De omvang van investeringen is volgens hem minder belangrijk dan de vraag of die leiden tot innovatie, kennisoverdracht, werkgelegenheid, hogere productiviteit en economische diversificatie. In de analyse wordt daarom gewaarschuwd voor een te beperkte benadering van investeringsbeleid. De conceptwet is volgens de auteur vooral geschreven vanuit het perspectief van de investeerder. Er is veel aandacht voor rechtsbescherming, gelijke behandeling, investeringsfaciliteiten en de repartiering van kapitaal, maar veel minder voor de maatschappelijke opbrengsten die investeringen zouden moeten opleveren. Zo ontbreken volgens de analyse expliciete koppelingen met innovatie, kennisontwikkeling, versterking van Surinaamse ondernemingen, onderwijs en de toekomstige local content policy. Juist dat laatste acht de auteur, Vincent Roep, van groot belang. De verwachte ontwikkelingen van de offshore olie- en gassector biedt volgens Roep een unieke kans om de economie structureel te versterken. Daarbij moet de olieindustrie niet het einddoel zijn, maar een katalysator voor bredere economische ontwikkeling. Investeringen zouden moeten bijdragen aan de groei van Surinaamse bedrijven, de ontwikkeling van lokale toeleveranciers, technologische vooruitgang en de opleiding van vakmensen. Ook de voorgestelde Suriname Investment and Trade Agency, CITA, krijgt in de analyse ruime aandacht. Volgens Roep kan CITA uitgroeien tot veel meer dan een loket waar investeerders vergunningen regelen. De organisatie zal zich moeten ontwikkelen tot een strategisch ontwikkelingsagentschap dat investeringen actief verbindt met exportontwikkeling, ondernemerschap, innovatie en economische diversificatie. Daarmee zal CITA een centrale rol kunnen spelen bij de economische transformatie van Suriname. Een belangrijk aandachtspunt is volgens de analyse de positie van kleine en middelgrote ondernemingen, KMO's. Zonder aanvullend beleid bestaat het risico dat vooral grote buitenlandse bedrijven profiteren van de nieuwe investeringsmogelijkheden, terwijl Surinaamse ondernemers slechts beperkt deelnemen aan de economische groei. Daarom wordt aanbevolen om de investeringswet nadrukkelijk te koppelen aan beleid dat lokale bedrijven ondersteunt bij innovatie, kwaliteitsverbetering, exportontwikkeling en deelname aan internationale waardeketens.
fiscale stimulansen verdienen volgens de auteur een kritische benadering. Belastingvoordelen kunnen investeringen aantrekkelijker maken, maar internationale organisaties zoals de Wereldbank, de OESO en UNCTAD wijzen er al jaren op dat dergelijke faciliteiten alleen effectief zijn wanneer zij transparant zijn, aan duidelijke beleidsdoelen worden gekoppeld en periodiek worden geëvalueerd. Politieke stabiliteit, goed bestuur, rechtszekerheid en kwalitatieve overheidsdienstverlening lijken in de praktijk vaak minstens zo belangrijk voor investeerders als belastingvoordelen. De beleidsanalyse bevat uiteindelijk 10 strategische aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd duurzame economische ontwikkeling expliciet als doel van de investeringswet op te nemen. Investeringsbeleid structureel te verbinden met de toekomstige local content policy en CITA uit te bouwen tot een strategisch ontwikkelingsagentschap. Daarnaast pleit de auteur voor meer investeringen in onderwijs, beroepsopleidingen en menselijk kapitaal, een sterkere positie voor Surinaamse KMO's en een nationaal monitorings- en evaluatiekader waarin de maatschappelijke effecten van investeringen kunnen worden gevolgd. De kernboodschap van de analyse is dat investeringsbeleid niet uitsluitend moet worden beoordeeld op het aantal buitenlandse investeerders dat naar Suriname komt. Het uiteindelijke succes zal afhangen van de mate waarin investeringen bijdragen aan hogere productiviteit, innovatie, sterke Surinaamse ondernemingen en duurzame welvaart voor de bevolking. De offshore olie- en gasontwikkeling biedt daarvoor volgens de auteur een unieke kans, mits de juiste beleidskeuze nu worden gemaakt. De beleidsanalyse verschijnt daags voor een interactieve ondernemersavond de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, vanavond houdt over de concept investeringswet en de wet CITA. Ondernemers, investeerders, brancheorganisaties en andere belanghebbenden krijgen daarbij de gelegenheid om de voorgestelde wetgeving te bespreken en aandachtspunten aan te dragen. Op de agenda staan onder meer een toelichting op de nieuwe investeringswet, de rol en taken van CITA, de kansen voor ondernemers en investeerders, de voor- en nadelen van de wetsvoorstellen en een vraag-en-antwoord sessie. De KKF wil met de bijeenkomst bijdragen aan een breed gedragen en toekomstbestendige investeringswet. Tot zover

staatsraad zegt dat Suriname zich beter moet bewapenen tegen geopolitieke spanningen. De staatsraad waarschuwt dat internationale geopolitieke ontwikkelingen steeds grotere gevolgen hebben voor de Surinaamse economie. In een strategisch advies aan de regering pleit het constitutionele adviesorgaan voor een nationale aanpak om het land weerbaarder te maken tegen internationale crisis, verstoringen van handelsketens en schommelingen op de wereldmarkt. Het advies aan de president maakt deel uit van de tweede rapportage van de staatsraad en is opgesteld op verzoek van de leden van het adviesorgaan. Voor de analyse werd informatie ingewonnen bij verschillende ministeries, overheidsinstanties en andere deskundige organisaties. Volgens de staatsraad kunnen internationale ontwikkelingen zoals gewapende conflicten, geopolitieke spanningen tussen grootmachten, verstoringen van de wereldhandel en de energietransitie steeds meer invloed uitoefenen op de Surinaamse economie. Dat vraagt volgens de staatsraad om een samenhangende lange termijn strategie. Om de economie weerbaarder te maken, adviseert de staatsraad de regering prioriteit te geven aan een aantal strategische sectoren. Daarbij worden productie, voedselzekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, nationale veiligheid, energiezekerheid en valuta- en prijsstabiliteit genoemd als essentiële pijlers voor duurzame ontwikkeling. De raad wijst erop dat Suriname zich niet uitsluitend moet richten op het benutten van toekomstige olie- en gasinkomsten, maar tegelijkertijd moet investeren in een bredere economische basis. Alleen zo kan het land beter omgaan met internationale schokken en economische onzekerheid. In totaal formuleerde de staatsraad ongeveer 30 aanbevelingen. De centrale boodschap is dat Suriname zich tijdig moet voorbereiden op een wereld waaraan geopolitieke ontwikkelingen steeds vaker directe gevolgen hebben voor nationale economieën. Met het advies wil de staatsraad bijdragen aan een ontwikkelingsbeleid dat minder afhankelijk is van externe factoren en beter bestand is tegen

Daar is een vrouw levensloos aangetroffen aan de Poetjerweg. De politie onderzoekt inmiddels naar mogelijk misdrijf. Aan de Poetjerweg ter hoogte van een appartementencomplex in het resort Houttuin is zondag om 5:30 'smiddags een vrouw levenloos aangetroffen. De politie van bureau Houttuin werd gealarmeerd na een melding van een vermoedelijk geweldsincident. Intussen is de partner van het slachtoffer AT verhoord. Bij aankomst troffen de wetsdienaren de vrouw aan zonder tekenen van leven. Volgens de eerste waarnemingen had het slachtoffer duidelijke blauwe striemen rond de hals en nek. De omstandigheden waaronder de vrouw is aangetroffen geven aanleiding tot het vermoeden dat sprake kan zijn van een gewelddadig misdrijf. De omgeving werd direct afgezet voor technisch onderzoek en sporenonderzoek. De politie is inmiddels onderzoek gestart om de exacte toedracht van het overlijden vast te stellen, evenals de identiteit van het slachtoffer en eventuele betrokkenen. Tot zover een bericht uit Star News.

Sampi zegt over mishandeling, snijpen. Wie nooit heeft gezondigd, gooi de eerste steen. APO-parlementariër Edgar Sampi heeft vorige week in de Nationale Assemblée aandacht gevraagd voor de veiligheid van arrestanten in de cellenhuizen in Suriname. Dit nadat de afgelopen 24 uur beelden op sociale media zijn verschenen van de aangehouden 36-jarige Sergino B., beter bekend als Snijpa, die zwaar wordt mishandeld in de gevangenis. De verdachte werd al enkele dagen door de politie gezocht in een zedenzaak rond een minderjarig meisje. Volgens Sampi heeft Snijpa astma en kan hij door de mishandeling komen te overlijden. De andere arrestanten hebben naar zijn zeggen het recht niet om hem te mishandelen. Het DNA-lid Sampi zegt dat internationale mensenrechtenorganisaties meekijken. Hij vroeg daarom de Mensenrechtencommissie van het parlement om het geval te onderzoeken en in het verlengde daarvan te voorkomen dat arrestante mishandeling ze blijft herhalen in de strafinrichting van het land. De parlementariër heeft in een statement op sociale media benadrukt dat seksueel minderjarige strafbaar is. Hij meent dat niemand mishandeling verdient. Een mens is een mens en God heeft het laatste woord, zegt Sampi. Sampi keurt in zijn bericht ook af wat Snijpa heeft gedaan, maar hij keurt ook de mishandeling door arrestanten af. Wie nooit heeft gezondigd, gooi de eerste steen. Aldus de politicus. De 36-jarige B. heeft zich maandagmiddag samen met twee advocaten aangemeld bij de politie van de afdeling Jeugdzaken. Na zijn aanmelding werd hij verhoord en voorgeleid. In overleg met het Openbaar Ministerie werd besloten B. hangende het verdere onderzoek in verzekering te stellen. De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van een 14-jarig meisje aangifte bij de politie deed en aangaf dat Snijpa haar dochter meegenomen had naar Frans Guyana. Het meisje meldde zich afgelopen vrijdag bij de politie en deed haar verhaal. De tiener zou inmiddels enkele maanden zwanger zijn. Volgens de verklaringen die deel uitmaken van het onderzoek zou zij al vanaf haar 13e jaar contact hebben gehad met de verdachte met medeweten van de moeder. Uit het politieonderzoek is verder naar voren gekomen dat Snijpa enige tijd een relatie zou hebben onderhouden met de 21-jarige oudere zus van het meisje. Beiden woonden in hetzelfde huis. In het kader van het onderzoek werd eerder ook de 39-jarige moeder van de zussen aangehouden. Zij is in verzekering gesteld. De 21-jarige dochter werd eveneens verhoord, maar daarna heen gezonden. Volgens de bronnen werden moeder en dochter aanvankelijk aangehouden omdat hun verklaringen op belangrijke punten van elkaar verschilden en zij elkaar over en weer beschuldigden. De Surinaamse politie onderzoekt momenteel de precieze gang van zaken en de rol van alle betrokkenen. Tot zover, nee, maar niemand verdient mishandeling. Even kijken, het gaat door. Sampi Edgar Odunkang Sangele, die spreekt dus. Seks met een minderjarige is strafbaar, maar niemand verdient mishandeling. Een mens is een mens en God heeft het laatste woord. Als je in de fout bent gegaan, is het de politie die haar werk moet doen. Jou op het horen, aanhouden tot je een vonnis hebt en je straf uitzitten. Ik keur af wat Snijpa heeft gedaan, maar ik keur die mishandeling door die arrestanten, gedetineerden niet goed. De nationale en internationale mensenrechtenorganisaties gaan dit zwaar oordelen en zo komt Suriname hierdoor op de blacklist. Wie nooit heeft gezondigd, gooi de eerste steen. Aldus Sampi van de AMO in een verklaring. Dit is een bericht uit watertand.net. Laat me één ding vertellen. Het is natuurlijk niet goed te praten, helemaal niet goed te praten met gedetineerden. Het recht in eigen handen neemt. Meest bekend dat zowel in Suriname als hier in Nederland gebeurt het ook. Diego Bakafoto en de man, de medegedetineerde Sabi, dat je pleegt seksuele misdrijf naar een pitching, je mishandelt je. Dat Mickey. Daarom wil de rechter niet, de instellingen niet, willen niet dat gedetineerden die al zitten te weten krijgen dat er een gedetineerde binnenkomt die een kind seksueel heeft mishandeld. Want het moment dat de gedetineerden dat weten, kunnen ze de grootste moordenaars en de grootste boeven, ze gaan je kapot schoppen. Daarom nogmaals, voorkomt het gezag, het gevangenisgezag, dat mede gedetineerden de seksuele achtergrond
Nederland gebeurt ook hoor. Het is mij bekend dat het hier in Nederland ook gebeurt. En de man schrijft het daar, Una bigikiri man. Maar man dat hij mishandelt en misbruik van Peking. En dat gaan wij niet tolereren. Ze gaan je mishandelen, de nacu, bijna de nakutiri. Wat niet goed te, nogmaals, niet goed te praten is. Maar het gebeurt. Ze kunnen nog de grootste moordenaars, de grootste rovers, de grootste schurken zijn. Maar ze tolereren niet dat een volwassen man een kind misbruikt. Tot zover een bericht uit Waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

Lel Mohamed onthoudt zich van commentaar op aantijging rond dubbel salaris. Het bericht luidt als volgt. Minister Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport heeft op maandag 22 juni 2026 per brief aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwinadin, gevraagd om VAP-parlementariër Hakim Lal Mohamed te laten bewijzen dat hij sinds zijn beëdiging als DNA-lid geen salaris meer ontvangt als onderdirecteur van het Nationaal Jeugdinstituut NJI in Suriname. In het schrijven vraagt de minister Adin om Lal Mohamed te instrueren de benodigde bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat hij, Lal Mohamed, vanaf zijn beëdiging als parlementslid op 29 juni 2025 geen salaris meer heeft ontvangen in zijn voormalige functie als onderdirecteur van het instituut. Lal Mohamed, donderdagavond 25 juni hiermee geconfronteerd, zegt tegenover de waterkant.net dat hij de brief nog niet heeft ontvangen. Hij geeft verder aan geen commentaar op de kwestie te hebben. Komen er wel op terug, al dus zijn korte reactie. Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement heeft Lal Mohamed minister Gopal eerder voor dat de samenleving volgens hem een zeer negatieve beeld heeft van haar functioneren. De samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat is wat ik heb begrepen uit die samenleving en ik moet vragen of het zo is. Maar ik geloof dat niet. Dus misschien kan zij dat ook bevestigen, stelde Lal Mohamed in het parlement. Gopal stoorde zich echter niet aan deze opmerking en stelde dat het jeugdbeleid in Suriname in vergelijking met de afgelopen 5 jaar weer in zicht is. Bedrijven zijn nu enthousiast om te ondersteunen, waardoor binnenkort naast het programma Got Talent ook Youth Voice wordt geherintroduceerd. In haar betoog wees de bewindsvrouw op de staat van diverse sportfaciliteiten, waaronder ook de verschillende kunstgrasvelden, die volgens haar 5 jaar lang zijn verwaarloosd. Ook weet zij niet waar alle gelden die door de beheerders zijn geïnd naartoe zijn gegaan. Wat was het jeugdbeleid in de afgelopen 5 jaar? Een maand voor de verkiezing jongeren 800 SED geven? Dat was jeugdbeleid, een toevallige carousel op het plein, want daar moesten kinderen gaan spelen en een fiets. Terwijl de bedrijven veel meer willen investeren in jeugdbeleid. Kijk u maar, ik heb maar 1 keer gezegd God Talent en ik heb alle ondersteuning gehad van de bedrijven. Die wil, moet er zijn om het te doen. Youth Voice komt ook, aldus de minister. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

van de brug. De sluiting van vandaag. Moet ik dit afsluiten? Ja. Daar komt hij. Houdt u vast. Man tast uit woede op bureau van ministerie van Financiën na dispuut over achterstallige loon. Is al vreselijk. Even kijken wat het bericht zegt. In het Caribisch land Antigua en Barbuda heeft de man onlangs voor opschudding gezorgd door tijdens een dispuut over de uitbetaling van zijn achterstallige loon op een bureau te plassen in het ministerie van Financiën, Treasury Department. Daarbij dreigde hij ook terug te keren met een wapen. Volgens directeur-generaal communicatie Maurice Merchant ontstond het conflict nadat de man zich meldde bij de afdeling die belast is met de afhandeling van de achterstallige loonbetalingen. Toen medewerkers hem meedeelden dat zijn naam niet voorkwam op de lijst van personen die voor een nabetaling in aanmerking kwamen, liep het dispuut volledig uit de hand. De man reageerde woedend, liep naar een bureau in de afdeling en plaste daarop. Vervolgens verliet hij het gebouw, maar niet voordat hij had gedreigd terug te keren met een wapen. Na het incident werden de autoriteiten ingeschakeld en is de beveiliging bij het ministerie aangescherpt. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt welke strafrechtelijke stappen tegen de verdachte zullen worden genomen. Het incident vond plaats tegen de achtergrond van de aanhoudende afhandeling van achterstallige loonbetalingen van huidige en voormalige ambtenaren in Antigua en Barbuda. Terwijl de regering een groot deel van de betalingen inmiddels heeft uitgevoerd, wachten sommige werknemers nog altijd op hun geld. Tot zover een bericht uit Waterkant.net. Zo, ik zijn. Amangona kantoor voor binnenlandse zaken, we zoeken money. En het is een money. Daar ik op PC. Ik op kleine. Daar kwam op zijn bureau. Wel, man, dat is de soort meteen. In Suriname neem ik aan dat zo'n man direct zou worden opgepakt. Maar ja, ik weet niet hoe het in andere landen is. Het is, ja, het is, het kan gebeuren, het kan gebeuren. Laten we hopen dat het niet gebeurt in Suriname, want dan heb je de pop aan het dansen. We gaan over, we kijken als we wat anders kunnen vinden.

eigenlijk wat anders als eindbericht doen. U weet het, vanavond Nederland tegen Marokko speelt. Miljoenen publiek verwacht voor Oranje, mede door Marokkaanse turbo-opkijkcijfers. Het wordt een historische nacht voor voetbalminnend Nederland. In de nacht van vandaag, op morgen, maandag, op dinsdag om 3 uur 's nachts, trapt Oranje af in de 16e finale van het WK tegen Marokko. Een onmogelijk tijdstip. Toch lijkt deze pot af te steven op hoge kijkcijfers, mede dankzij het enthousiasme van Marokkaanse Nederlanders. We vroegen ook kunstmatige intelligentie, AI, en een bekende mediastrateeg om de rekenmachine erbij te pakken en het verwachte kijkcijfer te extrapoleren. De voorspelling is spectaculair. Maar eerst even een gezonde dosis wantrouwen vooraf. Want kun je een computer wel vertrouwen met dit soort emotionele voetbalvoorspellingen? Vorige week voorafgaand een nachtelijk poolwedstrijd tegen Tunesië liet onze AI-rekenmeester al zijn computerbrein kraken. De voorspelling toen was dat minstens 1,6 miljoen diehards zouden kijken. En wat bleek? Ruim 1,6 miljoen mensen zaten uiteindelijk met slaperige ogen voor de buis. Een schot in de roos. Dus we durven deze nieuwe berekening te presenteren. Uit een poll op ad.nl, ingevuld door ruim 15.000 trouwe lezers, blijkt dat de voetbalgekte alle vermoeidheid verslaat. Ruim de helft, 52% van de respondenten, heeft aan speciaal wakker te blijven of de wekker te zetten om 3 uur 's nachts. Een gebroken nacht, dat nemen we blijkbaar op de koop toe. Als we het percentage loslaten op de piekpubliek of het piekpubliek van dit toernooi, de 4,7 miljoen kijkers die op zaterdagavond om 7 uur naar Nederland-Zweden keken, komt de AI via een formule uit op ruim 2,4 miljoen kijkers. Pakken we het conservatieve scenario met alleen diehard Oranje fans, dan is het getal net boven de 2 miljoen. Goed, ergens tussen de 2 en 2,4 miljoen kijkers dus. De AI waarschuwt echter, met alleen deze kale statistiek kijken we niet ver genoeg. Er is namelijk een enorme factor die deze poll nog niet volledig meeweegt. Die factor is de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Volgens de meest recente cijfers van het CBS wonen er ruim 400.000 mensen met een Marokkaanse achtergrond in Nederland. Voetbal zit ook in het DNA van deze gemeenschap. Dit soort historische wedstrijden wordt zelden alleen bekeken. Families komen midden in de nacht bij elkaar, vriendengroepen zoeken elkaar op. Een aanzienlijk deel van de Marokkaanse Nederlanders staat niet klaar voor de eerdere poolwedstrijden van Oranje tegen bijvoorbeeld Zweden of Tunesië. Als we deze unieke demografische factor en de enorme lading van deze wedstrijd meerekenen, verwacht de AI een flinke bonus bovenop de eerdere berekening. De computer schat dat er zo'n 200.000 tot 300.000 andere kijkers bijkomen die normaal niet naar Oranje keken. Dan komen we dus met een beetje geluk boven de 2,5 miljoen kijkers uit. De bekende mediastrateeg Evert Bronckhorst zit zelfs nog iets boven dit bizarre kijkcijfer voor een nachtuitzending. Bronckhorst zegt hierover, ik zit iets hoger, tussen de 2,6 en 2,7 miljoen. Ja, het is nog later dan Tunesië en Nederland. En nee, er wordt waarschijnlijk geen plaknacht. Maar het gaat wel ergens om, benadrukt de mediakenner. Tunesië tegen Nederland was minder belangrijk, want we waren al door. Dat is een do-or-die-wedstrijd. Daarnaast voelt het ook aan als een sportief, zeer zware wedstrijd. Immers twee landen uit de top 10 van de FIFA-ranking treffen elkaar nu al. Het kijkcijfer tegen Zweden 4,7 miljoen of de openingswedstrijd tegen Japan 4,2 miljoen zal door het bizarre tijdstip niet worden gebroken. Maar de harde kern van 1,6 miljoen tegen Tunesië wordt compleet weggeblazen. Nederland en Marokko gaan samen zorgen voor een slapeloze nacht die de boeken ingaat. Overigens verwachten ongeveer 7 op de 10 AD-lezers dat Nederland dit beladen nachtelijk duel uiteindelijk gaat winnen van Marokko. Tot zover een bericht over de voetbalwedstrijd van vanavond, maandag 29 juni, op dinsdag 30 juni, dag 3 uur 's nachts, de voetbalwedstrijd, de kraker tussen Marokko en Nederland. Wij zijn benieuwd. Tot zover mijn nieuwsuitzending voor vandaag, maandag 29 juni. Ik heb prachtig technische assistentie van Rajin. Hartelijk dank. Ik zou zeggen, de zon schijnt mooi. Rijgo naar Scheveningen.
de kon drie tap mining mi sa pa yu dana. Geniet ze, we miti woensdag of vrijdag.

0: केक या आप भी शेके शेके कर रहा है दोस्तों, तो आप हमारा प्रोग्राम को सुनते रहते कोजा रीमिक्स बैठक गाना सॉन्ग हम आप लोग को सुनाई सुनाते हैं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अडवोकेट कंटोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: make sure so anybody getting married, you know.
1: तो यही चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। इधर इन बाय बाय स्वाई स्वाई धर्मेन इधर इन बाय बाय। हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Ik ben veel Johnny nummer 1 programma. Jahan se hum shuruaat karte hain. Aur shuruaat karte hi saath hi saath hamare yaro aapko aaj hum kuch remix mili juli geet jo hai aapko hum sunayenge hamare dosto aur yani ki aur kya kya karenge aapko hum yahan se shuruaat karte hain aur kuch Ramdev Chaitu ka remix song hai kuch aur chatni masala isme humne daal diya hai हमारे यारों।

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: तो जैसे हमने बताए हैं कि आज कुछ हम आप लोग को सरनाम के गीत सुनाएंगे तो बोलिए बैठक गाना जॉनी अतीस आलस ऑल इन वन. आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा कुछ अलहदा होता है तो कभी काशी को हो जाता है तो कभी फिजी का सॉन्ग हो जाता है तो कभी मॉरिशियस को हो जाता है तो कभी भारत इंडिया का भोजपुरी हो जाते हैं और कभी तो हो जाते गयाना का त्रिनिदाद का तो कभी सोका हो जाता है तो कभी चटनी हो जाता है और कभी बैठक गाना हो जाता है और कभी कभी तो बॉलीवुड तो चलते ही रहते हैं. तो आज आप लोग को कुछ अलहदा सॉन्ग हम सुनाएंगे और ये सब हैगा हमारा सुरिनामी गीत है एमिग्रासी के या एमिग्रासी नहीं जितने लोग आए हैं और ये गीत को आपको हम सुनाते आओ मिलकर सुना जाए.

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Jun dis me amki jenam hua hai. Aur ye Chris Ram Khelawan ga kar suna hai dosto. Aur hum sab to yahan Holland mein aa gaye hai. Lekin aap jahan bhi raho, jahan baso, wahi sundar desu. Ye bhi aap log ko jante hain. And also Chris Ram Khelawan hai pak hot man se. Down kinawa nooit onze beste. Een van onze beste zanger vergeten. Wie kan dat zijn? Wie kan dat zijn, mensen? Laten we even gaan luisteren.

0: Vahong Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahong.
2: Digitale radio. Vahongfm.nl.
3: Dit is het Vahong Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht. Ik ben Edwin van het Geloof.
4: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahong Hindustani Radio.
5: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahong Hindustani Radio.
5: आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे तू मेरे आंस

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, FAHONFM.nl.
6: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
6: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen VAHON Hindoestani Radio.

0: uit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

1928 tot 1991, Osher Gainsbourg Nekahahe Azadike Barmiaruki. Wie nooit geketend is geweest, zal nooit weten wat vrijheid is. Aurieta, laatste citaat van vandaag. Tomani pibri shurtaan bhi aap kuch kahaute kuch udaharan sune jo azadi chutkara ke baare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de vrijheid gingen. Ja, zo medelijk erin, bato komoja af sabiko sunaya, ki kuch na kuch sik to in bato se hum log jaroor sikhenge, want het gaat tenslotte om uw vrijheid. Agla bayan, ek sunder bayan hai, aur is baar laat hai program mein jabardast gayak hai hamare Hollandese ka, from the music formasi exclusive Sanjay Jodha ji ke madhur awaaz mein aap sunenge Noori Mashup X

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Dit is Wagon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Wagon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Wagon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Wagon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: रफी साहब की आवाज में ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, खुदनाफत।
1: Goedenavond, u spreekt met Angela uit Almere.
0: Dag mevrouw Angela, hoe is het met mevrouw Angela?
1: Het gaat goed, hoe gaat het met u?
0: Bas, chalet, dieren, we zijn blij dat u heeft gebeld. U heeft waarschijnlijk voor het eerst gebeld namens Faun Hindustani Radio en alle bestuursleden en alle omroepers word je van harte welkom geheten op de lijn van Faun Hindustani Radio.
1: Nou, fijn om te horen, dank u wel.
0: Dat is zeker. En hoe is het verder met mevrouw Angela?
1: Nou, ik maak het goed. De zon schijnt een beetje in Almere en het is een beetje bewolkt, maar desniettemin gaat het goed met mij. Dank u wel.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: Wat het weer aangeeft, daar hoeven wij ons helemaal niet druk te maken, want daar kunnen wij niks aan veranderen. John Millie, sab kuch lewek peri.
1: Dat is waar.
0: Ja. Maar mevrouw Angela, nogmaals van harte bedankt dat u heeft gebeld. Nogmaals, welkom. En...

0: betalen.
1: Nou, ik zou graag van de film Prem Patricia of zo.
0: Prem Patricia, ja.
1: Patricia, ik ben Hindustaans, dus niet zo goed.
0: Geef niet, komt wel. Komt wel.
1: Van Pyar Kabhi Kamne Hikarna. Dat zou ik graag
0: willen. Hoe begint het?
1: Pyar Kabhi Kamne Hikarna.
0: Pyar Kabhi Kam Nahi Karna. Prima. Wij hebben het opgeschreven. En mevrouw Angela, een vraag. Gewoon een vraag. Naar jouw keer. Want ik hoorde dat je... Toen heb je gezegd op mijn bahin neer, op mijn moeder neer.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, echt waar. Toen doen we bahin. Ja, ja. De appel valt niet ver van de boom, hè.
1: Oh of ja, dat stam. Is waar, dat is waar. Leuk om te horen. Compliment.
0: Ja. Heb je misschien een gezegde of een mop of dergelijke? Maakt niet uit, vandaag niet, want misschien overval ik jou, maar voor de volgende keer, je put er galerie. Maar dat wil niet zeggen, als je volgende keer zou willen bellen, je zou denken, nee, ik heb geen mop, dan ga ik niet bellen, maakt niet uit. Er zijn mensen die maand in, maand uit bellen, maar nooit een mop hebben of iets dergelijke. Dus
1: dat,
0: je blijft gewoon bellen. Maar ik blijf dat vragen.
1: Ja, dat is heel goed van u. Dat hou ik nog te goed voor de volgende keer.
0: Prachtig, geweldig.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, dank u wel voor dat ik in de studio mocht zijn. En ik luister graag naar dit nummer. En ook al je andere liedjes hoor, die jullie draaien. Dus,
0: Oké, dank je wel.
1: Ik ben aan het werk, dus vandaar dat ik het even kort moet houden.
0: Okay.
1: Maar ik vind het heel leuk om bij jullie in de studio te mogen zijn.
0: Zeker weten. Wij zijn van plan binnenkort een hoe noemen ze dat, ik ben het woord kwijt. Open dag. Ja, we zijn van plan dat te doen. Een open dag en dan kunnen mensen dan komen in de studio. Maar dat is nog in de molen.
1: Nou, leuk om te horen. Daar wil ik graag bij zijn.
0: Ja. Mevrouw Angela, dankjewel. Ik wens u heel veel luisterplezier. Fijne avond. Hebben jullie een bal de kiekina? Ik weet het niet. Of uw man zal kijken. हम तो यहां बैठल बाटी हमने ये नहीं कहा हो यही यूसुफ बताए कि खेले मत के वेट
2: बट
0: ओ दैट इज स्टेफ मेरा आशला दंक्यूवेल एक फाइना आवंट
1: graag gedaan u ook heel veel succes hè vanavond
0: dankuwel dag mevrouw आशला
1: dag dag
0: ये थी आशला जी अलमेरा के रहने वाली आशला जी आपको एक बार फिर हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के द्वारा
3: गनवा का ड्राई कर
0: दे
3: काम पर
0: भले सुनी अच्छा तो अब हम एक ड्राई कर दे या तो सुनने वाला श्रोताओं चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं अब इस गीत के बाद आंशला जी के गीत हम चला देंगे जरूर इस तरह से आ रहा है ये गीत के बाद आंशला जी नादित लीत

0: u een mooie avond en tot straks wel thuis.
1: Dankjewel, mevrouw Mila. Ja. Dankjewel.
0: En jullie ook bedankt,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, veel luisterplezier.
0: En de groetjes van ons.
1: Zeker weten, dankjewel. Oké. Okay. Ja. Da. Mila ji, Utrecht, Jinai. Soetermeer, Mila ji, Soetermeer, keer rehne wali. To chale dekhte hain. Faan Hindustani Radio, goedenavond.
2: Goedenavond, ik ben Asha Gaurishinatsu.
1: Mevrouw Asha, hoe is het met u?
2: Ja, goed hoor, met u.
1: Bas, chale dhire dhire ek goja, hè? Geweldig.
2: Hoi.
1: Dank u wel dat u heeft gebeld. Mama heeft ook al gebeld en Anshala heeft ook al gebeld en Asha ji heeft ook al gebeld.
2: Ja, de hele familie.
1: Geweldig, toch? Ja, is toch mooi? Mooi, geweldig.
2: Ja.
1: Precies. Mevrouw Asha, zeg het maar, welk lied wilt u vanavond horen?
2: Zindagi Pyara Ka Gita.
1: Zindagi Pyara Ka Gita. Ik moet het een beetje netjes schrijven, want ja. Jozef is er niet. Er is van familie kiel hamayna jaan paila. Zindagi Pyara Ka Gita. Ja, goed. Mevrouw Asha, betaal, koor dhalle hè? Gezegd of iets dergelijks?
2: Ja, wacht even.
1: Ja, geweldig.
2: Opgeschreven hoor.
1: Ja.
2: Leef niet in het verleden. Droom niet alleen over de toekomst, maar geniet van het moment van vandaag.
1: Nou, geweldig.
2: Ja.
1: Bizarre.
2: Ja.
1: Ja, nee, heel mooi. Ik wil naar zo'n leren.
2: Ja.
1: Ik heb niet alles gehoord, maar dit had ik nooit gehoord. Geweldig.
2: Ja.
1: Heb je nog een tweede misschien? Zo niet de andere keer. Bewaar die voor volgende keer dan.
2: Ik heb er nog één.
1: Ja, go ahead. Vuur maar af.
2: Ja. Geluk zit niet in wat je hebt, maar in hoe je kijkt naar wat je hebt.
1: Ah, dit is inderdaad klopt. Perfect.
2: Ja.
1: Nee, heel mooi. Geweldig. Bizarre. Nee.
2: Ja, volgende keer ga ik weer wat zeggen.
1: Atang zo. Mevrouw Asha, dank je wel. Toen ik inderdaad, toen ik doe nu bij hem, had ze het precies het door mij.
2: Ja.
1: Maar ja, vandaag heeft ze weinig gelachen, omdat ze heeft mij net verteld.
2: Klopt.
1: Ja, heel veel sterkte. Over je mama.
2: Daarom heb ik het ook een liedje over het leven.
1: Oké, ja, dank je wel. Daarom heb ik mama vandaag niet lastig gevallen met iets.
2: Ja. Ja. Nou, dat is wel lief dat jullie altijd daaraan denken.
1: Ja. Mevrouw Asha, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En heb je Karen geen naam naar Lille? Lille?
2: Nee, dit vandaag is voor
1: mij. Oh ja, inderdaad.
2: En voor iedereen.
1: Nee, prima. Oké. Okay. Is goed dan. Oké. Okay.
2: Volgende keer gaat het voor Karen komen.
1: Ja, is goed dan. Mevrouw Asha, dankjewel. Heel veel luisterplezier en fijne avond.
2: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
1: Dag. Asha. Dag. Hier is Asha ji. Soest keer rehne wali. To agla geet hum pesh karne wale hain. Aur wo ye hai. उसके बाद हम चलाएंगे मीला जी की गीत

0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और तेरा नाम में बसी है खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों दोस्तों दोस्तों दोस्तों हर काम के लिए, हर अफर्तेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio. Don't

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2247। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio. Don't